0: sagt, hört ni, hör tills joho, kära Lasse. Joho, joho,
1: Joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho, joho